0: Het is nu 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: draaien, Bob.
1: Ik zag, ik kwam en ik overwon. Beter, ik zag, ik won en kwam. Wij zeggen hier I en dus geen I. En niemand die hem beter maken kan. Na de boogie, woogie, twist, shake en fly. Zegt niemand hier ooit nee. Dus ik vraag aan haar of ze met me meegaat. En ik zeg, doe maar mee.

Het was de laatste opstap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: Het is nu 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen. Thank you so much. Enjoy the rest of your day. Thank you.
1: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.

0: Het is nu 5:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

Hoe weet je dat ik s'avonds niet huil? Hoe weet je dat?

0: problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoge Heemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. En ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is het noorden van het land, Radio Noord met het Groningen Nieuws. Met Rob de Vries, goedemorgen Rob.
2: Goedemorgen. De Eems-Dollard-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. De controles zorgen op drukke momenten voor vertragingen en files bij de grensovergangen. Volgens de EDR raken inwoners van de grensstreek hierdoor steeds verder in de knel. De eerste Eclipse-toerist is al gearriveerd in onze provincie. Henk Munting uit Zuid-Laren ging speciaal voor de zonsverduistering naar de camping bij Noordpolderzeil.
3: De eerstvolgende is in 2081. Dat zullen wij niet meemaken. Dus het is nu of nooit. Mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar, weet je wat? We pakken de camper en we gaan naar Noordpolderzeil. En dan gaan we woensdag, daar hebben we in ieder geval een plek.
2: En Jorinde van Klinken, je hoorde net al bij de NOS, heeft zilver gewonnen bij het kogelstoten op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham. Ze kwam tot een nieuw persoonlijk record van 19,64 meter.
4: Ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet.
2: Meer nieuws, straks om 6:30.
5: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, welkom. De ochtend begint fris na een best koele nacht. Lekker na al die plaknachten. Het is de koelste dag van de week. Het is dinsdag. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 11 augustus. Ik zei het al, het wordt de koelste dag van de week. Zo is de verwachting. Na vandaag gaat de temperatuur weer stijgen. En donderdag en vrijdag zitten we gewoon weer boven de 30 graden. We zijn het een beetje gewend inmiddels. Vandaag, wat bewolking in de ochtend. Zonnige periode in de middag. 19 tot 21 graden. En het was daadwerkelijk koel zojuist op de fiets deze kant op. Petra Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik kon er wel lekker op slapen trouwens, op zo'n koele nacht. Dat was wel even lekker.
1: Ja, nou, dat mag ook wel eens.
0: En nodig ook, inderdaad.
1: Ja.
0: Ik hoorde gistermiddag bij Edwin in het Veld in het nieuwsoverzicht een bericht voorbij komen. En dat is ook een kleine ergernis van mijzelf.
2: Vertel.
0: Nou, een groep van 100 vrijwilligers heeft de afgelopen dagen bijna 1700 kilo afval en ruim 1300 peuken van de Waddeneilanden stranden gehaald. Dus ieder jaar gaan ze opruimen. Supergoed natuurlijk. Van Texel tot en met Schiermonnikoog. 13 jaar lang. En dat is zo ongelooflijk veel afval. En natuurlijk spoelt dat aan vanuit de zee. Maar het valt me ook wel op als je op het strand zit, hoeveel afval mensen gewoon achterlaten.
1: Ja, ja, dat snap ik ook niet. Pak het gewoon op en gooi het weg.
0: Ja, zelfs er zit iemand voor je zit dan te roken of zoiets. En die drukt die peuk in het zand. Maar ik denk van ja, je zit zelf ook op dat strand. Je hebt veel plezier van dat strand, dat vind je fijn.
1: Ja.
0: Waarom doe je dat dan? Want die beuk die blijft er jaren zitten, zeg maar. En dat duurt heel lang voordat het allemaal weg is.
2: Mm-hmm.
0: Ik snap dat gewoon niet.
1: Nee, ik snap dat ook niet.
0: Er zijn ook heel veel mensen die zien trouwens gewoon een bakje doen hoor, en dat er later weggooien. Zomaar. Daar gooi je rotzooi op.
1: Ja, maar het is niet alleen op het strand, hè. Het is ook gewoon als mensen op een trap gaan zitten ergens. En nou, die gaan even een broodje eten en dan gaan ze weg. En dan laten ze hun drinken daar gewoon staan, een blikje, flesje.
0: Kijk eens op parkeerplaatsen van de fastfoodrestaurants bijvoorbeeld.
2: Nou, of gewoon op de weg. Ik zag het gisteren nog dat een automobilist voor mij gewoon even een peuk weer naar buiten flikkerde.
0: Ja, dat is toch raar, hè?
2: Ja,
0: ja, zo niet bijzonder. Normaal. Gewoon opruimen. Nou, na deze stichtelijke woorden aan het begin van de ochtendploeg. Een beetje opvoeding. We hebben mooie dingen vandaag. Je hebt een bijzonder verhaal. Daar moet je wel even voor wachten. Want het is pas in het laatste uur van de ochtendploeg. Maar zeker de moeite van het luisteren waard. En Rob gaat het er vast nog wel ergens over hebben. Zijn rattenvanger gaan we bellen. Ferdinand Kruijzen. Die, vangt ratten. Ja, niet in Hameland, nee, in Oldambt. Hij werd opgeroepen voor een kippenhok, dat zou een rat zijn. Nou, dat was niet één. En ook niet drie, en ook niet vijf, of tien.
1: Oh.
0: 25 ratten onder een kippenhok. Hij komt erover vertellen, in de ochtendploeg, na 9 uur. Het is 11 augustus, vandaag in 1932, vloog vanaf vliegveld Eelde de eerste lijnvlucht naar het buitenland.
1: Mm-hmm.
0: Niet heel ver hoor, naar Borkum, maar toch. Vliegveld was het jaar ervoor officieel geopend. En vandaag in 1972 trof een zware windhoos Ameland en veranderde de camping Duinoord op het eiland in een ravage. 4 vakantiegangers, onder wie 2 kinderen werden gedood. 50 mensen raakten ernstig gewond en tientallen anderen raakten licht gewond. Caravans en tenten werden de lucht ingeslingerd. Sommigen kwamen echt 2 kilometer verderop weer op de grond. Mijn vader wel eens vertelde dat een oom en tante uit onze familie had daar ook een caravan staan. En die oom die is inderdaad ook een stuk verderop. Daar heeft niet zoveel klachten over ze teruggevonden.
1: Oh,
0: zijn
1: ja?
0: Caravan, daar is er helemaal niets meer van over.
1: Oh.
0: Een windhoos. Vandaag in 1972. Schade bedroeg toen 1,5 miljoen gulden in die tijd. Dat zou nu vele malen meer zijn. Nieuws op deze dag in 1972. En zometeen de dochterploeg natuurlijk. Een vroege vogel.

0: De OJ's, and she used to be my girl. Momentje Motown in de ochtend.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Ja, of de scholen nou open of dicht zijn, kinderen moeten toch opgevangen worden, ook in de vakantie. Serena Smit uit Bedum, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij werkt bij de kinderopvang, doet onder andere ook de personeelsplanning. Het zal een beetje rustige tijd zijn nu, denk ik, of valt het mee?
3: Ja, nee, het is heerlijk. Het is 6 weken lang de helft van het personeel.
0: Ja.
3: En de helft van de kinderen.
0: Ja, ongeveer de helft heb je dus van de, wat normaal is.
3: Ja, dat verschilt wel een beetje per zomervakantieweek. De bouwvak is over het algemeen het allerrustig. Dus het begint nu weer een beetje te lopen in de laatste week. En dan, volgende week gaan we weer de volle bak.
0: Ja, is ook wel weer leuk hè, als al die kinderen terug zijn, denk ik.
3: Ja, dat is zeker wel weer leuk, maar dit is ook wel even genieten,
0: ja.
3: Hoor.
0: Ja. Nou ja, maar wat ik zei, je doet ook de personeelsplanning. Dus als dat op een laatste iemand ziek is, dan moet jij ook in actie komen. Dat is in de zomervakantie natuurlijk wel lastig, want er zijn mensen op vakantie. Als er dan iemand uitvalt, zoek maar eens iemand. Vind maar eens iemand.
3: Ja, dat klopt. En ik snap dat je dat denkt. Maar er worden toch wel veel kinderen nog op het laatste moment afgemeld. Die gaan logeren, of weet ik het wel, ze gaan doen. Maar daardoor hebben we best wel veel mensen over op locatie.
0: Oh, dus dat valt heel erg mee.
3: Ja, dat valt heel erg mee, gelukkig wel.
0: Ja. Ben je zelf ook nog op vakantie geweest?
3: Zeker. We zijn 2 weken in Ameland geweest.
0: Lekker.
3: En heerlijk. Dus ik ben net. Dit is mijn tweede werkdag vandaag.
0: Het leven is weer begonnen.
3: Het leven is weer begonnen, jazeker. Ja.
0: En hoe was dat gistermorgen dan?
3: Wil je de eerlijke antwoord?
0: Ja.
3: Ja, dat was heel zwaar, was dat.
0: Ja, hè?
3: Ja, dat je wekker weer gaat en dat je om 7 uur weer paraat zit. En dat je denkt, daar gaan we weer. Maar ik moet zeggen, binnen een half uur is het ook wel weer klaar hoor. Dan zit je er wel weer in. En...
0: Ik zei het volgens mij gistermorgen ook, maar je denkt aan het begin van zo'n vakantie. Ach, die periode gaat nooit voorbij. En voor je het weet is het voorbij.
3: Vooral de eerste week is heel lekker. Hè? Dan heb je nog een heel vooruitzicht. Maar die periode gaat heel snel voorbij. En je zegt wel eens voor de grap tegen elkaar van... hier werken we nou een deeljaar voor.
0: Ja.
3: maar het is heerlijk. En het weer zat natuurlijk mee.
0: Nou, mooi.
3: Dus,
0: en dan nu nog een beetje een aanloopweekje eigenlijk... en volgende week weer volle bak.
3: Ja, vind ik heel lekker. Ja. Nou. Dus eigenlijk heb ik altijd de bouwvak. En dan ben ik de laatste week gewoon weer paraat. En dan, dat is heel lekker opstarten. Dat je nog geen volle bak hebt, zeg maar.
0: Het wordt ook heel warm deze week, dus dan moet je ook niet zo hard werken.
3: Nee, einde van de week, hè?
0: Ja.
3: Ik het.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Aan de ene kant heel lekker natuurlijk, maar aan de andere kant zit je dan het liefst op een strandje ergens.
0: Precies, ja. Dankjewel. Ja. Werk ze vandaag, Serena.
3: Dankjewel,
0: hetzelfde. Tot de volgende keer. Yo,
3: bye. Oké, doei.
2: De vroege vogel.

0: de dijk en binnen zonder kloppen. Zometeen het Groningse nieuws, nu een blik op het nieuws buiten Groningen. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Zo kreeg Zaporizhia het zwaar te verduren en zette Rusland ballistische raketten en vliegtuigbommen in, zegt de gouverneur van de regio. 5 mensen kwamen om het leven, 20 raakten gewond. Ook Kiev werd beschoten met ballistische raketten, zei de burgemeester van de hoofdstad. Daar braken in het centrum verschillende branden uit, gaat er meerdere pakhuizen. Er is tot nu toe melding gemaakt van 1 gewonde in Kiev. Gisteren werden bij een Oekraïnse droneaanval op een olieraffinaderij 13 mensen gedood in Rusland en 48 anderen verwond. Het zou een van de hoogste aantallen dodelijke slachtoffers in Rusland in maanden zijn. In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er 33 naschokken inmiddels gemeten. Ondertussen is de reddingsoperatie op gang gekomen en wordt er nog met man en macht gezocht naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet, de nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: Het officiële dodenaantal is opgelopen tot 132 in Colombia. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. En boeren hebben gisteravond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden. Gebeurde na afloop van een protestactie in Seksbieren. Een ANP-fotograaf zag dat groepjes boeren over de A31 reden. Politie was daarbij aanwezig. De boeren waren daarvoor bijeengekomen op een weiland langs diezelfde snelweg. Meer dan 100 trekkers hadden zich daar verzameld om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een deel van de boeren had de Nederlandse vlag omgekeerd aan de voertuigen gehangen. In Overijssel waren gisteravond ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalsen en Hardenberg. Het Groningse nieuws zometeen. Robert, heb jij voor ons?
2: Ja, het standbeeld van Lenin blijft de gemoederen bezighouden. Nu ook in de gemeenteraad van Oldambt. Hoe dat precies zit, vertel ik zo.

0: hè, met die piano erin. Vanessa Carlton en de ochtendploeg. En 1000 miles. Het is 6:30 inmiddels. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Eems-Dollard-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. Volgens de EDR raakt de balans tussen het doel van de controles en de maatschappelijke gevolgen steeds verder uit evenwicht. De controles zorgen op drukke momenten voor vertragingen en files bij de grensovergangen, zoals de A7 bij Bad Nieuweschans. Ook krijgen regionale wegen en grensplaatsen te maken met extra sluipverkeer. Duitsland zou de grenzen aanvankelijk in september weer volledig openen. Maar na de situatie in Ceuta, de Spaanse exclave bij Marokko, kwamen de Duitsers daarop terug en worden de grenscontroles voor onbepaalde tijd verlengd. De EDR wijst erop dat de grensregio's sterk afhankelijk zijn van vrij verkeer. Door de droogte neemt het neerslagtekort in onze provincie verder toe, meldt waterschap Hunze en Aas. Op dit moment bedraagt het neerslagtekort gemiddeld 155 mm. De waterstanden zijn nog wel op peil. Wel ziet het waterschap dat de waterstand in kanalen en sloten soms wat wegzakt, doordat het water wordt gebruikt om te beregenen. Hunze en Aas roept beregenaars daarom op om zich vooraf bij hen te melden. Volgende week wordt opnieuw gekeken naar het neerslagtekort en de weersverwachting. Dan wordt ook bepaald of nieuwe dijken inspecties nodig zijn. Het metershoge standbeeld van Vladimir Lenin leidt ook in de gemeenteraad van Oldambt tot rumoer. Het CDA vindt dat het beeld niet moet blijven staan in Oostwold als de voorstelling van Zimmerbühne straks afgelopen is. Fractievoorzitter Simeon Naaier legt uit waarom.
2: Voor een initiatief als de Zimmerbühne snap ik dat het hartstikke leuk is om even mooi een groot standbeeld te hebben met een stukje aantrekkingskracht. Maar tegelijkertijd denk ik, als je hem structureel laat staan, waar komen mensen voor? Komen mensen voor onze Gaarrepubliek en het mooie verhaal? Of komen mensen voor een vreemd standbeeld met een hele beladen slechte geschiedenis, waarbij je dan het niet meer over de Gaarrepubliek mogelijk gaat hebben, maar juist over de misdaden van het communisme, terwijl het lokale communisme bij ons ook juist heel veel mooie en goede dingen heeft gebracht.
1: De VCP, de communistische partij in de Raad van Oldambt, wil het beeld juist wel houden. Volgens de VCP is het een goede manier om het communistische verleden van Oost-Groningen in de schijnwerpers te zetten. Werkgeversvereniging VNO-NCW Noord heeft een nieuwe directeur gevonden. Per 1 september volgt Anna Noorda waarnemend directeur Jelly Diemersma op. Noorda, afkomstig uit Veendam, is nu nog general manager bij het Utrechtse IT-bedrijf Goodso. Atlete Jeroen van Klinken heeft zilver gewonnen bij het kogelstoten op de EK Atletiek in het Engelse Birmingham. De atlete van Groningen Atletiek kwam tot een nieuw persoonlijk record van 19,64 meter. Het goud ging naar Jessica Schilder, die voor de derde keer op rij Europees kampioen werd. Van Klinken reageert bij de NOS op haar zilveren plak.
3: Gigantisch blij. Dit is echt... Ik kan het eigenlijk nog bijna niet geloven dat het echt is gelukt. Ik ben gewoon eigenlijk 2 weken behoorlijk ziek geweest. Dus ja, dan is het... Normaal ben ik mentaal de sterkste, zeg maar. En dat was nu wel even een uitdaging. Maar ja, ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet.
1: Morgen komt Van Klinken weer in actie, dan op haar favoriete onderdeel, discuswerpen. En het is morgenavond pas zover, maar toch is de eerste eclipse-toerist al gearriveerd in Groningen. Henk Munting uit Zuidlaren ging speciaal voor de zonsverduistering met zijn vrouw naar de camping in Noordpolderzeil. Een plekje op de dijk hebben ze dus al. Nu alleen nog iets anders.
4: We hopen dat we nog een bril op de kop kunnen tikken en dat we dan zonder schade ook het goed kunnen zien.
5: Ja, want u bent zonder eclipsbril deze kant op gegaan. Ja. Dat is risicovol.
4: Ja, nou ja, we lazen dat het overal uitverkocht zijn. Maar dat de universiteit ze gratis beschikbaar stelt. Dus wij gaan ervan uit dat dat lukt.
1: Nou, voor wie ook geen eclipsbril heeft, de zonsverduistering is morgenavond ook live te volgen op de site en app van RTV Noord. Daar ook meer nieuws. Let wel op.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, zometeen het weer. Namelijk om 6:45. Het weer van vandaag. Warrelot van der Zwaag. En we hebben het ook over de warmte deze zomer in ons lopend vuur. De Nederlandse zomer van 2026 is mij te warm. Was gisteren ons lopend vuur. Straks de reacties.
8: Goedemorgen.

0: Het raadsel van Nick Kershaw, The Riddle.
1: Lopend vuur.
0: Ja, voor een hete zomer hoef je tegenwoordig niet meer naar Spanje, naar Italië of Frankrijk. Nee, dat kan gewoon in Nederland. Deze zomer zouden we best een warme, misschien wel hete editie kunnen noemen. Afgelopen weekend, op zondag, richting de 30 graden, het kwik. Komende donderdag en vrijdag gaat het over de 30 graden heen. En zo hebben we heel veel van die pieken gezien afgelopen zomer. Los daarvan is het nogal droog in het land, met alle gevolgen daarvan. Wat vind je er eigenlijk van? Ons lopend vuur luidde gisteren de Nederlandse zomer van 2026. Is mij te warm. Nou, er kwam een hoop reacties al binnen. Verhitte reacties, zou ik bijna willen zeggen.
2: Nou, zegt dat wel. Ja. Bijvoorbeeld een mooie Groningse reactie van Albert Nieboer. Die zegt, kom wel wat minder. En Peter Bronsma zegt, lekker man. Voor Joke is die zegt liever te warm dan te koud. En Alwin zegt, ik vind het een verschrikkelijke zomer. Nou ja, die is erg duidelijk daarin. Ja. En Greetje Pilon zegt, niet klagen, maar aanpassen met de warmte. Nou ja, klagen mag in dit lopend vuur wel eventjes.
0: Over het weer mag je altijd klagen,
2: dat
0: toch?
2: Dat mag altijd.
0: Jawel, dat is niet zo ram. En ik kan me dat ook voorstellen, weet je. Als jij nou, niet zo mobiel bent bijvoorbeeld. En je zit in huis en het is daar warm en je kunt geen kant op. Dan is dat niet fijn.
2: Nee, zeker. Dat is niet fijn als je geen airco hebt.
0: En als je wel mobiel bent, ik denk, ik plons even een meer in. Nou, er zijn een hoop meren waar tegenwoordig blauw al is. Dus dan moet je ook weer uitkijken.
2: Nou ja, daar komen ook veel reacties op binnen. En die vinden het jammer dat ze niet even snel ergens kunnen zwemmen. Maar goed, Geetje zegt ook, volgend jaar kan het zo weer anders zijn. Regen, regen, nog eens regen. Ja, dan denk je wel terug aan deze mooie zomer. Vandaar mag het wel tot november duren en dan in februari weer opnieuw. Voor Chantal mag het wel iets koeler. 25 graden ongeveer. Ja, dan kun je tenminste nog iets doen.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
2: Want als je het zo warm hebt, ja, dan moet je alles gewoon rustig aandoen. Nou ja, en Ali, die appte gisteren ook nog even. Ze zegt, zolang we nog massaal op vakantie gaan naar warme landen, ja, dan moeten we ook niet klagen over het weer in Nederland. Pas je gewoon aan, even een siesta op het heetst van de dag. 'S Avonds is het afgekoeld, ramen open en dan lekker naar buiten.
0: Nou, ik dacht gisteren nog even, ik was klaar met alles wat ik moest doen. Ik dacht, ga even een boekje lezen in de tuin.
2: Ja.
0: Maar dat viel tegen. Het koelde gisteravond ineens flink af.
2: Ja? Ja. Vind je het koud?
0: Nou, zo weer even. Maar net niet aangenaam genoeg. Dus heb ik maar even atletiek gaan kijken. Van Klinken nog die...
2: Ja, dat kan dan ook.
0: Geen straf.
2: Gea zegt, als ik nog vakantie had gehad, was dat heerlijk met het weer. Maar ja, nu ik weer aan het werk ben, ja, dan mag het wel iets minder. Ja, dat kan natuurlijk ook. Of je hebt een hele goede airco, zoals hier. Ik heb hier een kippenvel.
0: Ja, dus hier kan hij best koud worden.
2: Mag ik
0: even
2: vragen?
0: Ja, nee.
2: Ja, dat soort reacties. Jan die zegt, nou, ik ben toch wel echt een liefhebber van herfst en winter, hoor. Absoluut niet met blokletters van de zomer. Ja, en zo heeft iedereen zijn eigen voorkeur.
0: De Nederlandse zomer van 2026 is mij te warm. Dank voor je mening en dank voor je stem. 67% van de stemmers was het ermee eens. Goeie.

0: Special and Larger Than Life. Het is 7:15. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, we hebben zo waar een kille ochtend te pakken.
1: Wow, ja. Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, lang geleden.
1: Het is lang geleden. Het is wel eigenlijk... Ja, nou goed, gisteren hadden we het erover. Hè. Toen hadden we op de barometerstand 1011 en veranderlijk weer. Toen zagen we ook vrij veel wolkenvelden. Nu is het helemaal anders. Het is enorm afgekoeld. We hebben temperatuur gehad onder de 10 graden. 8 graden was vanuit de Nieuw-Beerta. Maar vlak boven het gras, zeker in de Veenkolonie en Westerwolde... Ja, dat zijn zandgronden. En daar is het boven de grond is het echt wel nog verder afgekoeld onder de 5 graden. Dat komt omdat het zenuwcentrum nu net ten noordwesten van de Warkus ligt. Dat hoge drukgebied gaat heel stapsgewijs gaat hij naar rechts, oftewel richting Denemarken. Dus vandaag hebben we met de winden rondom zo'n hoge drukgebied klokgewijs. Dat betekent dat een noordelijke wind vandaag. En morgen ligt hij bij Denemarken. En dan draait de wind dus naar het oosten. En dat is een compleet verschil. Want vandaag, 20 graden, 19 graden langs de kust tot hooguit 21 graden dieper in Groningen. Met voluit zon op dit moment. Ik zie 1 vliegtuigstreep. Maar op de Noordzee ligt dat vocht klaar. Dat vocht van de Noordzee gaat ons stapelwolken geven. Dus we krijgen een wisselend weertype. Wel droog vandaag, maar een mooie mengelmoes tussen stapelwolken en zon vandaag.
0: En morgen?
1: Morgen, dus die oostelijke wind, beginnen we waarschijnlijk opnieuw hetzelfde. Nog kouder waarschijnlijk. Het kan weer flink afkoelen richting de 5 graden. En morgenochtend dus zonneschijn. En morgen zullen we minder wolken hebben, dus meer zon. Dat betekent, en een oostenwind, dat betekent hoge temperaturen. Dus 25 tot 26 graden.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. Zometeen hoor je hier in de ochtendploeg waarom de Groningen dorpen deze week met een camper door de provincie trekt. Hoor je straks naar de SK Brothers. En naaks beter als Toes.

0: Je komt terug van vakantie.
1: Beter als toes.
0: En je denkt, ach, het is toch naaks, beter als toes. De SK Brothers bezongen het. En de Groningen Dorpen bestaat 20 jaar. De organisatie trekt daarom deze week met een camper door de provincie. Tijdens die zogeheten Ommelanden Rise gaan ze langs verschillende dorpen om daar met inwoners in gesprek te gaan over hun dorp en ook om te vertellen over de organisatie de Groningen Dorpen. En dus gingen Wouter Holzappel de camper maar eens opzoeken in Visvliet om te zien wat ze daar dan doen.
2: In Visvliet, bij het dorpshuis, staat een camper van Groningen Dorpen, Hielke. Vertel, wat doen jullie hier?
3: Ja, we zijn op Ommelanden Rise met onze camper. Dat doen we dit jaar voor de tweede keer. We gaan een week lang door de provincie trekken. En dan zetten we de camper een paar uur bij een dorpshuis neer. En dan komen we in contact met de inwoners, met het bestuur van het dorpshuis, met de dorpsvereniging, om op die manier even met elkaar in gesprek te zijn, maar ook ons werk goed onder de aandacht te brengen.
2: Nou, waarom is dat belangrijk?
3: Waarom is het belangrijk? Het zijn doorgaans allemaal vrijwilligers die de dorpshuizen beheren, dorpsbelangenverenigingen, et cetera, doen. Het wordt steeds ingewikkelder om dat werk te doen. De verantwoordelijkheden nemen toe. Dus een stukje kennis en ondersteuning daarbij wordt gewaardeerd.
2: Ja, een van die vrijwilligers is dan Welmoed van het dorpshuis hier.
4: Ja.
2: Hoe is dat om hier het dorpshuis te runnen?
4: Ja, leuk. Ja, gezellig.
2: En hoe belangrijk is de steun dan van de Groninger dorpen?
4: Ja, ook heel belangrijk. Dat kunnen we gebruiken natuurlijk met alles wat we willen.
2: En wat doen ze precies voor jullie?
4: Nou, we zijn bezig om... We willen het dorpshuis een beetje opfluffen. En daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Om bepaalde wegen te bewandelen, om daar te komen natuurlijk.
2: Ja, nou, wat nou als je dat helemaal zelf zonder die steun zou moeten doen?
4: Nou, dan gaat het nog langer duren. Ja.
2: Ja. Ja,
4: zo simpel is het. Ik bedoel, ze weten precies waar we moeten zijn en wat je ervoor nodig hebt. En nou, die kan hierbij helpen, die kan daarbij helpen.
2: Onmisbaar dus?
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Nou, dus mooi dat ze hier zijn vandaag.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Nou, wie hier ook zijn, dat zijn de buren uit Friesland van, moet ik het goed zeggen, denk ik, Dorpswerk, Eddy?
5: Dorpswerk, ja, Dorpswerk zijn wij.
2: Jullie zijn even over de grens uitgenodigd. Het is natuurlijk niet zo ver hier vandaan.
5: Ik geloof dat het een paar honderd meter is dat we de grens over zijn. Dus het is eigenlijk grensgebied, de grensgebied Groningen-Friesland.
2: En die Friese en Groningse dorp, is dat nou eigenlijk gewoon allemaal een beetje hetzelfde?
5: Nou, ieder dorp is uniek. En ieder dorp heeft zijn eigen DNA, zeggen wij altijd. Dus dat een dorp, een dorpshuis, een ontmoetingsplek wil, dat is wel, dat vind je overal. Maar elk dorp is bijzonder en is toch een eigen dorp. En de eigenheid, die komt juist tot uiting in bijvoorbeeld het dorpshuis of bij Dorpsbelang.
2: Ja. Dus het maakt eigenlijk niet uit of je nou een Friese of Gronings dorpshuis hebt. Het de uitdagingen.
5: We kennen dezelfde uitdagingen, ja. Ja. Maar wat ik al zei, de vorm en de wijze waarop het georganiseerd is, dat is over het algemeen ook afhankelijk van de betrokkenheid van de inwoners en hoe ze ervoor staan.
2: Ga ik nog even terug naar Hielke, want hoe ziet jullie week er verder uit?
3: Nou, we bestaan dit jaar 20 jaar, net als onze collega's van Dwarsvurk ook. En met heel veel fantasie rijden wij in 20 deze week. Vandaag en morgen zijn wij hier in het Westkwartier. We gaan naar Marum, we gaan naar Zevenhuizen en nog naar Zuidhorn. En in de tweede helft van de week komen we meer in Eemsdelta, Midden-Groningen. Slochteren zijn we, Wagenborg, Delfzijl, Ten Post, Sappemeer. We sluiten af dan in Slochteren.

Stella Lefty en Boston. Zometeen na 7 uur het verhaal van 2 inbrekers. En een gevalletje karma, nogal zelfs. Vertel ik je zometeen naar de Soul Asylum en Runaway Train. Are you

0: luchtspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20 meter 73, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
2: Daar gaat dat ding, waar gaat dat ding? Eens weg! Wat een serie! Applaus! 20-73! De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
4: Meerdere branden vannacht in onze provincie. In Stadskanaal was er brand aan de Elsenhagen, op een plek waar meerdere schuren en blokhutten tegen elkaar staan. 1 persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd na het inademen van rook. Ook woedde er brand in 4 garageboxen aan de Lloydsweg in Veendam. Niemand raakte daar gewond. De Eems-Dollard-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. De controles zorgen op drukke momenten voor files bij de grensovergangen. Volgens de EDR raken inwoners van de grensstreek hierdoor steeds verder in de knel. En je hoorde het net al bij de NOS. Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft zilver gewonnen bij het kogelstoot op de EK Atletiek in Birmingham. Ze kwam tot een nieuw persoonlijk record van 19,64 meter.
5: Ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen in top 3. Nou ja, beter kan niet.
4: Het goud ging naar landgenote Jessica Schilder. Meer nieuws straks om 7:30.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
7: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
8: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
9: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
10: Radio Noord.
11: De ochtendploeg.
10: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, even inklokken op deze dinsdagmorgen. Met straks 2 inbrekers, een soort van comedy capers. Dat is ook een nieuw lopend vuur. En nu muziek van Alice Moyet.
12: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
13: Goedemorgen, Edwin.
14: Ja, goedemorgen.

0: kennen haar ook van Yazoo, Alison Moyet en Is This Love. Op deze dinsdag, het is 11 augustus vandaag, een coole start van de dag. Het is zelfs 8 graden geweest op sommige plekken afgelopen nacht. Het wordt niet zo warm vandaag, hoor, zoals we gewend zijn, 20, 21 graden. Wel zon en later ook stapelwolken en het blijft droog. En later deze week loopt de temperatuur weer flink op. Het is de koelste dag van de week, zegt onze weerman Roland van der Zwaag. En er zijn weer nieuwe cijfers binnen van de prijzen van koophuizen. En in bijna alle gemeenten in ons land, op een enkele gemeente na, zijn de huizenprijzen weer gestegen. Het afgelopen kwartaal, tweede kwartaal van het jaar. Met ruim 4% is de prijs weer gestegen van woningen. En onze collega's van NTV Drenthe zijn eens even iets dieper in die cijfers gedoken. En wat valt op? Onder van alle plekken in Nederland wordt Zuid-Laren gemiddeld het best bekeken op Funda.
1: Oh.
0: Ja, dat is wel bijzonder. En mensen zoeken een woning, of kijken althans, in Zuid-Laren. En makelaar Edwin Hoksbergen heeft daar dan ook wel een verklaring voor.
2: Het heeft eigenlijk alles wat veel mensen zoeken. Zuid-Laren is een heel mooi groen dorp. Heeft een goed winkelaanbod. Er zit voldoende horeca. En het was altijd net even wat goedkoper dan Haren. En we zien veel kopers vanuit Groningen deze kant op komen, waar het nog weer duurder is. We maken hier soms mee dat we woningen aanbieden waarbij er soms wel een 100.000 tot 150.000 euro overboden wordt. En dan hebben we het echt over 20 tot 30% overbieden. En dat is dus 2 tot 3 keer zoveel als gemiddeld in Nederland.
0: 20 tot 30% overbieden, dat is ongelooflijk, hè? Ja.
1: Normaal.
0: Vergeet Wassenaar en Naarden. Het is Zuid-Laren de place to be. Overigens, als je in het lijstje kijkt van plaatsen waar vaak naar gekeken wordt, vaak op gezocht wordt, staat Bedum ook in de top 5.
1: Oh, ja. Dat is niet zo fijn, voor als je daar wil wonen.
0: Maar als je een huis wil verkopen in Bedum, daarentegen, dan ben je spekkoper. Ja. We gaan het straks na half acht hebben over de verduistering van de zon die morgenavond aanstaande is. En vooral ook de schade die je op kunt lopen aan je ogen, als je daar toch in gaat kijken zonder dat je beschermt. Ik praat straks met een oogarts erover. Als je dan toch gekeken hebt gisteravond, je hebt dat veilig gedaan, blijf rustig zitten in je stoeltje en turen naar de hemel. Want er komt morgen ook nog een grote meteorenzwerm aan. Een van de grootste van het jaar, de Perseïde meteorenzwerm. Wat een prachtig mooi woord bij Skrubbel zou moeten zijn.
1: Ja.
0: 40 tot 80 vallende sterren per uur te zien morgenavond. Doordat de aarde door een wolk van stof en gruisdeeltjes trekt. En het is morgen donker, want de maan is niet te zien. Dus de vallende sterren moet je extra goed kunnen zien.
1: Ja, dat is mooi.
3: Lang naar buiten kijken dus.
0: Ja, en lekker genieten. Morgenavond lekker in de tuin, een beetje naar boven. Heerlijk, man.
3: Okay.
0: Wij liggen dan denk ik te slapen, alles donker is. Maar toch, ik wens iedereen veel plezier. Dit is een mooi gevalletje karma, dit. Dat je ook denkt van, is het zielig? Maar het gebeurde in Den Helder gisternacht. Er waren twee jongens van 18. Die hadden ingebroken in een winkelcentrum. De politie kreeg daar een melding van. Gestegen vijven in de vroege ochtend. Kwam eraan en zag twee verdachten, namelijk die twee jongens, wegrennen. En die jongens die dachten, wij moeten ons ergens verstoppen. Dus doken zij de bosjes in, niet wetende dat in die bosjes een groep wespen zat.
1: Oh. Ja.
0: Een heel wespennest, daar doken zij in. Nou, de jongens gingen er nog vandoor, zijn opgepakt met flink wat bulten, zei de politie. En hebben dan ook een bezoekje aan het ziekenhuis moeten brengen. Alvorens zij met de bulten in de cel belanden.
1: Dat krijg je ervan.
0: Ja. Ach ja, het is een beetje comedy caper, zei ik dat al.
1: Wie is je Willembrand?
0: Oh, mooi gezegd. Ja, het is 12 over 7. We gaan een nieuwe dag in.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. 20 over 7, we gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: De Keiweek is gisteren begonnen, de introductieweek voor eerstejaarsstudenten in Groningen. Het nieuwe studiejaar begint dan over een paar weken. Betekent dat de studentenhuizen weer vollopen, de studentenbaantjes weer opgepakt worden en de bieromzet in de Groningen binnenstad ongetwijfeld ook zal stijgen. Ja, studenten geven de stad natuurlijk kleur, zeker de binnenstad. Niet iedereen is enthousiast. Studenten leven doorgaans op iets andere tijdstippen dan de werkende stadjers. Dat kan wat overlast veroorzaken. Of denk aan al die tuinen vol met fietsen. Menig buurman is dat toch wel een doorn in het oog. Maar ja, wat is Groningen nou zonder studenten? Zonder studenten is massaai in stad. Is ons lopend vuur. Ik kijk even naar stadje Rob de Vries.
2: Ja, ja dat vind ik wel, ja. Die geven de stad toch wel kleur. En dat zie je wel als je eens in andere plaatsen bent zonder grote studentenpopulaties. Ja, dan zie je dat dat echt wel andere steden zijn. Groningen heeft een van de jongste... is ook een van de jongste steden van het land, hè? Qua inwoneraantal.
0: Ja. Dus, zijn we Assen, zeg maar. Zoals zonder studenten.
2: Ja, ja, nou, laat ik niet mensen die in Assen wonen tegen het hoofd stoten. Daar heb je trouwens ook al een hbo-instelling. Ja. Maar goed. Vanochtend vroeg, toen ik hier naartoe reed, zo tegen 5 uur... toen kwam ik alweer een paar studenten slingerend op de fiets tegen.
0: Ik ook.
3: Ja.
0: Die hadden een leuke eerste dag van de Keiweek gehad, denk ik.
2: Precies.
3: Ja,
2: precies.
3: Ja. Ik vind het niet per se saai zonder studenten. Ja, nee. Ze zijn van harte welkom, hoor.
0: Het is wel een stuk stiller in de zomer in de binnenstad, hè?
3: Ja.
0: Nou ja, en al die restaurants die allemaal studenten nodig hebben om de baantjes überhaupt te vullen.
3: Nou ja, ik moet ook wel wennen dat ik Engels moet praten.
0: Ja, oh ja,
3: als ik dan kleding ga kopen in een winkel.
0: Good morning.
3: Even schakelen. Als ze hun afval maar opruimen, hè?
0: This fits you very well. Hoezo? Dat doen ze ook niet, de studenten.
3: Nou ja, niet altijd.
0: Ik heb ook in de stad gewoond. Ik woon nu buiten de stad. En toen op een gegeven moment hadden wij naast ons studenten, daarna studenten, daarna studenten. Vond ik wel iets, was ik iets minder enthousiast over. Hoewel ze allemaal super aardig waren. Toen hadden we ons huis de verkoop staan. Dan zouden de mensen komen kijken. Want we gingen uiteindelijk weg. En toen was er net een gala. En stonden in een van die tuinen stonden, ik denk, 20 fietsen.
3: Oh ja.
0: Dus toen ben ik even naartoe gelopen. Ik zei, we hebben zo kijkers voor ons huis. Ons huis wordt al een stuk minder waard als jullie die 20 fietsen laten staan. Toen gingen ze allemaal in gala kostuum. Zag ik ze allemaal vertrekken. Maar een heel aardig geluid. Nee, ik kon prima met ze opschieten. Maar ja, als je in een andere fase van je leven met beland, is dat toch net iets minder aantrekkelijk.
2: Ja, nou ja, goed. En dat is natuurlijk ook wel een vervelende. Dat is wel een keerzijde. Want je hebt ook wel veel huizenkopers die natuurlijk in het verleden huizen, eens gezins woningen hebben opgekocht. En daar een aantal studenten in proppen.
0: Nou, dat was daar dus het geval.
2: Ja, precies. Ja.
0: Zonder studenten is maar saai in stad. Ons lopend vuur.
3: Ja, laat maar weten hoe je daarover denkt. Dat kan via de Facebookpagina van Radio Noord. Of even appen of bellen naar nummer 050-3188-288.
0: En je stem is meer dan welkom op rtvnoord.nl of de app van Noord. Daar staat ons lopend vuur. 59% van de stemmen zegt eens. Zonder studenten is maar saai in stad.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Nog even een paar jaar. Mabel Wisse-Smit is jarig. Weduwe natuurlijk van Prins Friso. Zij viert vandaag haar 58ste verjaardag. Matthias Floreen is jarig. Die speelde in het verleden enkele jaren voor FC Groningen. 50 geworden vandaag. En het is de verjaardag van muzikant, zanger Joe Jackson. 72 vandaag. Dat vieren we.

0: De jarige Joe Jackson samen met Helene Caswell. En happy ending op zijn verjaardag. En zometeen het Groningse nieuws hier in de ochtendploeg. Wat zit erin, Rob?
1: Na 54 jaar komt er misschien wel een einde aan de speelweek in Leek. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Het is alweer bijna 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meerdere branden vannacht in onze provincie. In Stadskanaal was er brand aan de Elzenhagen, op een plek waar meerdere schuren en blokhutten tegen elkaar staan. De brandweer had het vuur na ongeveer 30 minuten onder controle, maar het nablussen duurde nog wel enige tijd. 1 persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd wegens het inademen van rook. Ook woedde er brand in 4 garageboxen aan de Lloydsweg in Veendam. De brandweer had het vuur daar even voor 6 uur onder controle. En aan de Laan Corbis den Hoorn in Groningen stond een bult groen afval in brand, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer heeft het vuur geblust. Over de oorzaken van de branden is nog niets bekend. De Eems-Dollard-regio waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van de permanente grenscontroles door Duitsland. Volgens de EDR raakt de balans tussen het doel van de controles en de maatschappelijke gevolgen steeds verder uit evenwicht. De controles zorgen op drukke momenten voor vertragingen en files bij de grensovergangen, zoals de A7 bij Bad Nieuweschans. Ook krijgen regionale wegen en grensplaatsen te maken met extra sluipverkeer. Duitsland zou de grenzen aanvankelijk in september weer volledig openen, maar na de situatie in Ceuta, de Spaanse exclave bij Marokko, kwamen de Duitsers daarop terug en worden de grenscontroles voor onbepaalde tijd verlengd. Atlete Jorinde van Klinken heeft zilver gewonnen bij het kogelstoten op de EK Atletiek in het Engelse Birmingham. De atlete van Groningen Atletiek kwam tot een nieuw persoonlijk record van 19,64 meter. Het goud ging naar Jessica Schilder uit Volendam, die voor de 3e keer op rij Europees kampioen werd. Van Klinken reageert bij de NOS op haar zilveren medaille.
9: Gigantisch blij, dit is echt... Ik kan het eigenlijk nog bijna niet geloven dat het echt is gelukt. Ik ben gewoon eigenlijk 2 weken behoorlijk ziek geweest. Dus ja, dan is het... Normaal ben ik mentaal de sterkste, zeg maar. En dat was nu wel even een uitdaging. Maar ja, ik ben hier echt mega blij mee. Mijn doel was eigenlijk om een PR te halen en top 3. Nou ja, beter kan niet.
1: Morgen komt Van Klinken weer in actie. Dan op haar favoriete onderdeel, discuswerpen. 2 jaar geleden wist ze op dat onderdeel ook een zilveren medaille te behalen. De speelweek Leek is dit jaar misschien voor het laatst. Door een nieuwbouwproject kan het evenement niet meer op de bult worden georganiseerd. De organisatie kijkt samen met de gemeente naar een oplossing. Toch is een nieuwe locatie niet zo makkelijk gevonden, laat organisator Mario Schaap weten.
10: Voorkeur zou zijn om en rond Nienoord. Want dat is toch een beetje waar ons hart ligt. En dat is natuurlijk heel mooi en groen. Het punt is ook een beetje met hoeveel mensen we hier hebben, kunnen we niet altijd overal maar heen. We kunnen niet zomaar op elk willekeurig weiland gaan staan.
1: Vereniging Groninger Dorpen bestaat dit jaar 20 jaar. Dat viert de organisatie die bijvoorbeeld dorpshuizen en dorpsbelangenverenigingen ondersteunt door in een camper door de provincie te rijden in de vorm van het cijfer 20. Gisteren begon de Ommelander Reis, de jaarlijkse zomertocht van Groninger Dorpen, bij het dorpshuis in Visvliet. Een week lang bezoekt het team 10 dorpen, vertelt directeur Hielke Westra.
11: Dan gaan we gewoon eens even kijken van hoe staat het dorp ervoor. Gesprekjes, iedereen is welkom voor een kop koffie. Dus op die manier proberen we ons werk op een beetje een zomerse manier nog goed onder aandacht te brengen.
1: En over campers gesproken, de eerste Eclipse-toerist is al gearriveerd in Groningen. Henk Munting uit Zuidlaren ging speciaal voor de gedeeltelijke zonsverduistering van morgenavond naar de camping bij Noordpool de Zeil.
12: Het komt niet zo vaak voor. En we lazen dat de eerstvolgende is in 2081. Dat zullen wij niet meemaken. Dus het is nu of nooit. Dus mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar, weet je wat, we pakken de camper en we gaan naar Noordpolderzeil, blijven een paar dagen staan en dan gaan we woensdag, dan hebben we in ieder geval een plek. En de verwachting is wel dat het heel druk wordt hier.
1: Ja, vanwege het weidse uitzicht daar. Wie niet naar Noordpolderzeil kan morgenavond, de zonsverduistering is ook live te volgen op de site en app van RTV Noord.
0: En meer over die zonsverduistering zometeen met een paar minuutjes hier.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
18: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
19: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, oogartsen waarschuwen. Kijk morgenavond niet onbeschermd naar de zonsverduistering. Ik ga er zo over praten.
22: Edwin, goedemorgen.
23: Goedemorgen Groningen en goedemorgen Radio Noord.

0: advies van de dag van de Course en Listen to the Radio. Het is 9 minuten over half 8. Al veel besproken de afgelopen dagen. Morgen is hij te zien. De zonsverduistering, ook boven Groningen, waarschijnlijk goed te volgen. En de eclipsbrillen die je nodig hebt, zijn bijna nergens meer te krijgen. En dan is het verleidelijk toch even snel naar die zonsverduistering kijken met je blote oog. Oogarts Robert-Jan Wijd van het UMCG, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er een verschil tussen even in de normale zon kijken en in de zonsverduistering kijken?
1: Ja, in de normale zon kijken is sowieso niet zo goed. Dat is echt slecht voor je netvlies. Dat kan beschadigd raken. Maar die zonsverduistering is heel bijzonder om te zien. Dus veel mensen kijken daarnaar. En er komt ook minder licht op de aarde. Dus het is verleidelijk om toch even te kijken. Maar het is heel slecht voor je netvlies.
0: Ja, want wat gebeurt er dan met je netvlies?
1: Nou, de infraroodstraling die verwarmt je netvlies. Dus dat is slecht voor de cellen die er zitten. En de UV-straling die geeft allerlei chemische schade aan de kegeltjes van je netvlies. Dus je kunt er echt een schade aan overhouden uiteindelijk.
0: En dat is dat schade die blijft?
1: Ja, meestal, ja, als je kort kijkt, kan het tijdelijke schade zijn. Maar als je wat langer kijkt, dan kan het permanent schade zijn. Ja. Je permanente soort zwarte vlek in je beeld.
0: Ja, en doet het dan ook pijn?
1: Nee, dat is geen pijn, dat is vervelende. Je netvlies heeft geen zenuwvezels die pijn registreren. Dus je kunt er rustig in kijken zonder dat je iets merkt. En je merkt er eigenlijk helemaal niks van. Pas de volgende ochtend kun je merken dat er een soort zwarte vlek in je beeld zit. En dan is de schade eigenlijk permanent.
0: Die zwarte vlek blijf je dan zien?
1: Die blijf je dan levenslang zien. Ja. En die zit precies natuurlijk in het gebied waar je scherp in kijkt en gezichten herkent. Dus dat is heel vervelend.
0: Ja, want die eclipsbrillen die zijn niet aan te slepen. En zijn op veel plekken niet meer te krijgen ook. En dan is het natuurlijk verleidelijk om toch even te denken, ach, nou ja, ik kijk even snel.
1: Ja, precies. Ja, ik zou het niet doen. Ook niet met een zonnebril of met een cd'tje. Want een zonnebril die laat ongeveer 10% van het licht door. Terwijl een eclipsbril die laat maar 1000ste% door. Dat is 10.000 keer zo weinig. Dus dat maakt echt heel veel uit of je een zonnebril opzet waar relatief dan nog 10.000 keer zoveel licht erheen komt. Of een eclipsbril. Die eclipsbrillen zijn echt wel veel beter om naar de zon te kijken. En als je een eclipsbril gebruikt, ook niet te lang kijken. Want ook als je te lang kijkt door een eclipsbril, is ook weer niet goed voor je oog.
0: Oh, zelfs dan niet?
1: Nee, als je echt heel lang zou kijken of heel lang naar de zon zou kijken, dat schijnt dan ook niet goed te zijn. Ja. Dus er wordt aangeraden om maximaal 2-3 minuten te kijken.
0: Want u bent oogarts en u weet ook dat de mens snel toch verleid kan worden. Vreest u een beetje dan de dag van morgen en de dagen daarna?
1: Nou, op zich, bij de vorige eclipse viel dat heel erg mee. Waren er eigenlijk helemaal niet heel veel mensen die er last van hadden.
0: Toen was er ook bewolking.
1: Dat was ook bewolking. Ja. Dat is waar, dus dat is absoluut een goed punt. Want bewolking viel natuurlijk het licht ook nog. En er is nu wel heel veel aandacht besteed aan die eclipsbrillen. Dus ik kan me bijna niet meer voorstellen dat er nu nog mensen zijn die zonnebescherming in de zon kijken. Ik denk dat iedereen nu al weet dat het veilig is om met de eclipsbril te kijken. Of indirect, met een vergiet of een gaatje in een papier. Maar dan moet je het projecteren op een muur of op een ondergrond.
0: Ah ja, oh, dat kan ook natuurlijk nog. En ja, het is morgenavond ook via rtvnoord.nl en de app te bekijken op meerdere plekken. Dat is dan verstandiger misschien om gewoon naar een scherm te kijken waar het tussen is.
1: Scherm kan ook, dat kan ook graag.
0: Nou, dat is dan het advies bij deze. En dank voor de uitleg.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, dag. Hoogarts Robert-Jan Wijd was dat van het UMCG. En zometeen praat ik met de nieuwe directeur van VNO-NCW Noord. Haar naam, Anna Noord.

0: ook maar een mens. I'm only human. Je hoorde de Human League. Het is 14 minuten voor 8. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Ja, ik ben ook een mens. Goedemorgen. Ja.
0: Ja. We maken allemaal fouten, maar dat gaan we nu niet doen. En je gaat gewoon een perfect weerbericht aan ons voorspiegelen.
1: Nou ja, want aan het weerbericht kan het denk ik niet liggen. Laat het zo zeggen, we komen van een koude nacht. Het is dauwtrap op dit moment. Heel wat vocht op de gewassen. Misschien is dat wel even fijn. Wat we ook zien is een heel groot verschil tussen Lauwershoog. Die heeft 30 km per uur aan wind uit het noorden. Elders is het nog rustig, maar het zegt wel iets over wat voor weer we gaan krijgen. Want dat vocht van de Noordzee, die komt eraan. Die laat stapelwolken zien, dus we krijgen een wisselend weertype met zonneschijn daartussendoor, zo'n 8-9 zonuren vandaag. Een temperatuur van 20 tot 21 graden. Komende nacht weer 7 graden als laagste temperatuur. Misschien lokaal een grondmisbank. En morgen, omdat die wind helemaal afgesnoerd wordt van de Noordzee, hebben we een oostenwind en dan 25 tot 26 graden met flink wat zon.
0: En daarna gaan we door naar de 30 plus, hè?
1: Ja, we krijgen 32 tot maximaal 33 graden op donderdag en vrijdag. En daarna komt langzaam de koele lucht er weer in. Dus het is even tijdelijk.
0: Dank, tot over een uurtje. VNO-NCW Noord heeft een nieuwe directeur. Per 1 september is Anna Noorda de opvolger van waarnemend directeur Jelly Tiemersma. Noorda is nu nog werkzaam als general manager van een IT-bedrijf. En ik heb hem nu aan de lijn. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Gefeliciteerd met uw nieuwe functie. Waarom heeft u voor deze stap gekozen?
2: Nou, dankjewel. Zeg maar je hoor, want dat is zo.
0: Oké, bij deze, ja.
2: Nee, maar ik wilde graag terug. Dat sowieso. Er was een vuurtje dat brandde om weer terug te gaan naar het noorden. En ja, dan komt er iets op je pad. En dat is zo'n functie bij VNO-NCW Noord. En ja, daar komt voor mij alles bij elkaar. Ik heb me de afgelopen jaren ontzettend druk gemaakt over ondernemerschap, arbeidsmarkt. Maar ook zorgen dat talent ontwikkeld kan worden. En dat dat ook blijft in het bedrijfsleven. Nou, en dat is voor mij een machtig mooie combi om dat voor de noordelijke drie provincies te gaan doen.
0: Ja, want je zegt, ik wil graag terug. Je komt ook uit deze regio dus.
2: Ja, ik ben geboren in Veendam en gestudeerd in Groningen. Dus en het mooie is, we gaan ook weer terug naar Veendam om daar te gaan wonen. En mijn man komt uit Leeuwarden, dus we gaan echt weer helemaal terug naar onze roots.
0: Ja. Groningen gestudeerd, Engels en journalistiek. Dat is toch niet bepaald de aanloop naar deze functie, zou je zeggen?
2: Nee. En in de tussenstap heb ik ook nog iets in de IT gedaan. Dus ik ben mijn carrière begonnen in het boekenvak. En toen de overstap naar de digitale sector en nu dit. Ja, ik geloof er heel erg in dat meer belangrijk is wie je bent en wat je drijft. En dan kom je uiteindelijk op een hoek terecht waar je gewoon goed bij past. En dat is voor mij ook zo geweest. Kijk, mijn studie, iedereen heeft die in Groningen heeft gestudeerd, die weet ook, je bent meer op de grote markt en in de peperstraat dan dat je in de banken zit. Maar uiteindelijk heeft dat ook wel je gevormd. En mijn studie ook. En ik denk wat dat betreft dat meer mijn werkervaringen te doet dan uiteindelijk mijn studie. Ja. Maar journalistieke achtergrond is nooit mis, hè? Dat weet jij ook.
0: Om goede vragen te stellen, wou je zeggen. Ja.
2: Precies.
0: Want, en je woont nu in de Randstad, ook al een behoorlijke poos. Hoe kijk je dan vanuit de Randstad, vanuit die blik, zeg maar, naar hoe ondernemers het nu doen in het noorden?
2: Nou, ik denk, zei ik gisteren ook tegen een collega van jou, van er wordt vanuit de Randstad altijd een beetje neerbuigend gekeken naar wat er in de provincie gebeurt. Terwijl ik het andersom zie. Dus ik ken vrij veel ondernemers uit het noorden, ook heel veel jonge ondernemers, die juist daar ook blijven, omdat ze ook zoiets hebben van, hé, maar ik heb hier de ruimte, ik heb de juiste mensen, er is ook een andere verbinding met elkaar, ook ondernemers onderling. Dat zie ik hier. Ja, ik woon nu in Utrecht en ik heb heel lang gewerkt in Amsterdam en Den Haag. Nou, daar gun je elkaar bijna het daglicht niet in de ogen. En dat is in het noorden echt anders. Dus daar kun je, en dat is ook denk ik het mooie van dat ondernemerschap wat ik zie in het noorden, dat je daar daar wil je het ook samen doen. En daar zit een enorme kracht. En dat is het grootste verschil. En daar kijken we vanuit de Randstad, ik denk soms wel eens met jaloezie naar.
0: Ja?
2: Dat geloof ik wel. Oh. Ja, dat geloof ik wel.
0: Ja. Ja. Want veel talent trekt naar de Randstad. Dat heb je zelf ook gedaan.
2: Heb ik zelf ook gedaan.
0: Ja. Dus hoe ga je dat nou in deze nieuwe rol proberen te voorkomen?
2: Nou, ik denk, wat een van de dingen is, dat merk ik nu al. Dus toen gisteren bekend werd dat ik naar het noorden ging, weer terugging, heb ik ontzettend veel mensen, ook waar ik mee gestudeerd heb, die mij berichten stuurden, zeiden van, oh, dat wil ik ook. En mijn reactie is dan, ja, waarom niet? He, waarom ga je dan niet? En omdat dus ook de beleving is van, is daar wel werk? Nou, er is ontzettend veel werk. Er is een hele krappe arbeidsmarkt in het noorden. Er is juist ontzettend veel behoefte aan het talent. Dus ik denk, als we dat meer positioneren en ook op de kaart zetten, en dat weet je, je mag best wel als ondernemer en ook in het bedrijfsleven laten zien dat je een tof bedrijf hebt. Laat dat maar zien. Dan komen die mensen wel. Want uiteindelijk, kijk, als je een huis wil kopen hier in de Randstad, dat ga je ook niet doen. Want het kost je machtig veel geld. En je wil ook meer ruimte. En je wil, als je een gezin krijgt, wil je ook gewoon een relaxte woonomgeving. Dus why not? Waarom zou je die stap niet maken?
0: En is dat dan de grootste aan de uitdaging die in deze nieuwe functie voorligt?
2: Nou, nee, niet zozeer hoor. Ik denk juist wat de grootste uitdaging is om die verbinding onderling met ondernemers ook te versterken. En dat je ook zorgt dat je schouder aan schouder een geluid laat horen naar de rest van Nederland toe. Kijk, we kunnen met z'n allen in een bus stappen naar Den Haag en zeggen van jongens, er moet iets gebeuren in het noorden. Maar we kunnen ook gewoon ons focussen op onze eigen regio. En daarmee laten zien van hey, hier gebeurt het. En ik denk dat de grootste uitdaging is om het weer bij die ondernemer ook te krijgen. En een vice versa. En dat we zorgen dat die dat er wat reuring omheen ontstaat. En kijk, de uitdaging is sowieso, maar goed, dat is mijn ervaring ook, is je kunt eindeloos praten met elkaar. En dan krijg je van die zogenoemde Poolse landdagen. Dat iedereen elkaar een beetje zo zit aan te staren. En dan na 3 uur zegt, nou, wat zullen we eens doen? Ja, dat moeten we omdraaien. We moeten met elkaar gewoon een besluit durven nemen en zeggen, dit is wat we gaan doen. En dat er af en toe iets tussen zit van, oeh, is dat spannend? Ja, dat is dan zo. Maar daar gaan we voor.
0: Ja.
2: En ik denk dat dat wordt mijn grootste klus om daar wat doorheen te duwen.
0: Nou, aan het praten ligt het niet, denk ik, hè?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Veel succes in de nieuwe functie. En bedankt voor het gesprek.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag.

Net verdwenen uit de Noord-9, René Beverwijk. Ons lopend vuur luidt vandaag. Zonder student is Masai in stad. 050-318-8288. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 56% van de stemmen zegt eens. Zonder studenten is het Masai in stad. Straks na 8 in de ochtendploeg een discussie over het beeld van Lenin in Oldambt. Moet hij daar blijven of niet? Hoor je straks nu muziek van de Bausa. Dit is Magnetic.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar.
4: Het is nu 8 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
6: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
5: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen.

0: tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
1: En van der Schoot knok, knok, knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
0: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

0: Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
1: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling, dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De gemeenteraad van Oldambt houdt op woensdag 26 augustus een extra raadsvergadering over de recente geweldsincidenten binnen de gemeente. De vergadering vindt plaats op initiatief van de VVD-fractie. Die zegt veel berichten binnen te krijgen van inwoners die zich onveilig voelen. Zo was er recent onrust in Beerta, waar gevochten is met campinggasten en auto's van inwoners worden beklad. En vorige week viel een man in het centrum van Winschoten twee vrouwen aan. De SP heeft in de Provinciale Staten vragen gesteld over het verdwijnen van de ouderenkorting in het openbaar vervoer. Onlangs werd bekend dat 65-plussers volgend jaar geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. In plaats daarvan kunnen kinderen straks gratis mee. De SP is daar weliswaar voorstander van, maar vreest dat ouderen straks niet meer op pad kunnen. Er is geen luxe, maar de weg naar familie, vrienden, de markt, de huisarts, het ziekenhuis, vrijwilligerswerk enzovoort. Bovendien wil de SP dat het OV op termijn voor iedereen gratis wordt. De brandweer heeft het afgelopen weekend druk gehad met verschillende brandjes in de regio. Zondagmiddag was er aan de Lyceumlaan in Stadskanaal brand in de fietsenstalling bij een portiekflat. In Nieuwe Pekela werd zaterdag aan de Sportlaan een tuinhuisje verwoest door brand. In Ter Apel was er een akkerbrand in een stoppenveld op zondag. En aan de Viaductstraat was dat. En zondagmiddag was er een bermbrand aan de Zuiderkanaalweg in Musselkanaal. In alle gevallen was de situatie snel onder controle. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag en morgen even weer wat koeler weer. Vandaag wordt het een graad of 22. Eerst is het bewolkt en er kan een spat regen vallen. Maar in de namiddag breekt de zon weer door bij een meest zwakke wind uit noordelijke richtingen. Morgen wordt het ook nog 21 graden, maar op woensdag wordt het alweer 25 graden. Dan zal er ook weinig bewolking zijn bij de zonsverduistering en de jaarlijkse Perseïden sterrenregen. Donderdag en vrijdag is het weer tropisch, met vrijdag mogelijk 34 graden. Gelukkig geen plaknachten deze week. 's Nachts koelt het meestal lekker af, naar een graad of 14 gemiddeld.

wondering if you join me and me. You.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: Het is nu 10 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. De gemeenteraad van Oldambt houdt op woensdag 26 augustus een extra raadsvergadering over de recente geweldsincidenten binnen de gemeente. De vergadering vindt plaats op initiatief van de VVD-fractie. Die zegt veel berichten binnen te krijgen van inwoners die zich onveilig voelen. Zo was er recent onrust in Beerta, waar gevochten is met campinggasten en auto's van inwoners worden beklad. En vorige week viel een man in het centrum van Winschoten twee vrouwen aan. De SP heeft in de Provinciale Staten vragen gesteld over het verdwijnen van de ouderenkorting in het openbaar vervoer. Onlangs werd bekend dat 65-plussers volgend jaar geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. In plaats daarvan kunnen kinderen straks gratis mee. De SP is daar weliswaar voorstander van, maar vreest dat ouderen straks niet meer op pad kunnen. Er is geen luxe, maar de weg naar familie, vrienden, de markt, de huisarts, het ziekenhuis, vrijwilligerswerk enzovoort. Bovendien wil de SP dat het OV op termijn voor iedereen gratis wordt. De brandweer heeft het afgelopen weekend druk gehad met verschillende brandjes in de regio. Zondagmiddag was er aan de Lyceumlaan in Stadskanaal brand in de fietsenstalling bij een portiekflat. In Nieuwe Pekela werd zaterdag aan de Sportlaan een tuinhuisje verwoest door brand. In Ter Apel was er een akkerbrand in een stoppenveld op zondag. En aan de Viaductstraat was dat. En zondagmiddag was er een bermbrand aan de Zuiderkanaalweg in Musselkanaal. In alle gevallen was de situatie snel onder controle. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag en morgen even weer wat koeler weer. Vandaag wordt het een graad of 22. Eerst is het bewolkt en er kan een spat regen vallen. Maar in de namiddag breekt de zon weer door bij een meest zwakke wind uit noordelijke richtingen. Morgen wordt het ook nog 21 graden, maar op woensdag wordt het alweer 25 graden. Dan zal er ook weinig bewolking zijn bij de zonsverduistering en de jaarlijkse Perseïden sterrenregen. Donderdag en vrijdag is het weer tropisch, met vrijdag mogelijk 34 graden. Gelukkig geen plaknachten deze week. 's Nachts koelt het meestal lekker af naar een graad of 14 gemiddeld.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het

0: Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging. 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt en vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Het geluid van Oost-Groningen.
6: Lunchtijd.
5: Groningen 1, de hele dag. Come on, shake your body, baby, do that conga.

Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens het CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder,

0: Het is nu 2:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: beste muziekmix hoor je bij ons.
1: Het geluid van Noord-Groningen. Groningen 1.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens het CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. En nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens het CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog.

0: Het is nu 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: nacht rust.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens het CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd

Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog.

0: Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90-honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Dijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soms bel ik nog wat oude vrienden. Ze vragen hoe het met me gaat. Ik kan alleen maar zeggen.

0: Het is nu 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer, ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwonenden. Voor de oerlast en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

de bok, nou steun hij kreeg voor me kop. Hopelijk is ze gauw voorzichtig en voort nooit al te gaaf. Hij stelt jong van bok door dreum, hou ik om zijn blad.

0: Het is nu 10:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta Fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
2: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel ervan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers dit horen, terwijl ze op vakantie zijn.
1: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mooi en ik man, wat was wat meer te ween. Met al die nachten was voor de boenen straf. Moet is weer terug en wie

nog zo kan ik was er een jaar naar geweest. 26 jaar geleden, toen kwam ik over het west. Mijn leven tiet, wat is toch mooi, wie het lauwers

zomaar uit hoor. Zomaar uit hoor. Als het ijs kan. Er stond ons wat vroeger voor Pia's dag. En hier wij ook wel dat mij dan een bunzel legt.

0: Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ik dreunde dat ik een kuste was op een heel bijzondere school. Zonder kinder, zonder klas, geen toevels en geen stal. In midden van schaal stond een dikke boom, die vol met vogels zat. Op mijn teken zong zijn koor, snikken komt van stad.

Ik droomde dat ik kuste was op een heel bijzondere schaal. Zonder kinder, zonder klas, geen tovels en geen stal. Onder potje vevenvoer,

kuste wijs op een bijzondere schaal. Zonder kinder, zonder klas, geen tovel zijn geen stel. Bij lichem zag ik een kobbelknien, in het echt ken dat jij nooit. Met een

0: Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden.